0: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk... heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag... en was betrokken bij het smokkelen van brandstof. Aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen... bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer... vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: persona.
1: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk... heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag... en was betrokken bij het smokkelen van brandstof. Aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn 2 Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je

Kickstarter.

0: brakken, zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
2: 4 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk... heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag... en was betrokken bij het smokkelen van brandstof. Aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. De Saoedische luchtvaartautoriteit wil eerst de veiligheid van de luchthaven waarborgen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Dat is langer dan eerder aangekondigd. Getroffen passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Bij de aanvallen op de luchthaven afgelopen weekend kwamen volgens de Saoedische autoriteiten 14 mensen om. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevičius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau op vragen over het tegengaan van de Russische inmenging bij verkiezingen. Volgens Sinkevičius helpen zulke verwoestingen ook om de Russische desinformatie en de inzet van sociale mediabots flink in te dammen. Recent werden al Oekraïnse aanvallen gemeld op datacentra van het Russische techconcern Yandex, de spil in de economie daar. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens president Macron voert het schip onder valse vlag en wordt het verdacht van brandstofsmokkel. Met de schaduwvloot omzeilt Rusland de westerse sancties. Het geënterde schip staat op de Europese sanctielijst van ruim 700 schepen en is door de Franse marine omgeleid. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is 1 persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pilke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulstrich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön! Stuur je appje naar

Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself. Nio, een hele mond vol uit 2012. En deze dame die ik nu voor je klaar heb staan is Stella Lefty. Ze maakt nieuwe teksten op bestaande nummers. Dit is het nummer Boston. En dat heeft ze gemaakt op Stick Season van Noah Kahan. Luister even of je het herkent.

dit was dan weer een origineel in een nieuw jasje. Max Graham en Yes, an owner of a lonely heart. En daarvoor Stella Lefty met Boston. En dit is heerlijk uit 2002. Liberty X en Just a Little.

Lekkere muziek uit de Zero's. 2002 was dit. Just a Little van Liberty X. En van 2002 gaan we naar 1980. Met Delegation en Put a Little Love on Me. Een beetje disco op de vroege morgen. Kan nooit kwaad. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En vandaag hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Simon Webb. En ook Avicii en Sven Versteeg en Lekker Pep komen voorbij. Ja, je zal hem op zitten te wachten, hè. Blikkendag. Eerst even lekker dansen met deze. En daarna de hoofdpunten van het half acht nieuws. Mocht je nou door de dag heen ook op de hoogte willen blijven van het nieuws hier in de regio. Meld je dan even aan. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Je vindt die...

0: combinatie van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minley Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minley Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
1: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor 100 euro geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
0: Bij Minley Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minley Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Kom binnen.
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags Over Georgia is een persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Park.

Van de paar hits die ze had, Gabrielle, Dreams uit de 90s. Je hoorde ook nog Sven Versteeg en Likke Pep, Temper City en Simon Webb in de 20 minuten hits op een rij. En dit is uit de jaren, nee, begin jaren, ik wou zeggen 90. Begin Zero's, Nelly Furtado en Man Eater.

0: Avicii en Levels. Er mag gewoon doorgedanst worden. Van de zeros naar de 80s. Want ik sluit af met ZZ Top. Mannen met baarden. 1983. Sharp Dress Men. Ja, dat kunnen we goed gebruiken. Een beetje
1: rock and roll.
0: Op die vroege morgen. Hou je radio lekker aan. Mijn collega's zitten helemaal klaar voor je. Ik ben er morgen weer met een nieuwe. Kim Staal. Om 7 uur, zoals je gewend bent. Heel graag tot dan. Een fijne dag en werk ze. Bye bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Mensen wachten gemiddeld ongeveer 2 maanden voordat hun melding wordt opgepakt. Volgens de organisatie nemen de meldingen toe, worden situaties ingewikkelder en loopt de jeugdzorg vast. Acute onveiligheid krijgt wel direct aandacht. Veilig Thuis vraagt het kabinet om extra geld voor personeel en betere samenwerking. Minister Sterk wil eerst de knelpunten bespreken en heeft nog geen extra geld toegezegd. Medische hulp voor de Amerikaanse Christa Pike liep vertraging op na haar mislukte executie, doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Dat blijkt uit vrijgegeven opnamen, meldt persbureau AP. De beller kon geen verificatiecode geven. Pas ongeveer een half uur na de eerste oproep bevestigde de gevangenis dat hulp nodig was. Pike overleefde op 30 september 2 injecties die haar moesten doden. Tennessee heeft verdere executies opgeschort in afwachting van onderzoek. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houd al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
10: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
12: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
13: Omwonenden van de NAVO-basis in Geilenkirchen kunnen woensdag tot en met vrijdag vroeg geluidsoverlast krijgen. Radarvliegtuigen vertrekken op die dagen voor 8 uur 's ochtends, de normale openingstijd van de basis. Volgens de NAVO is dat nodig voor trainingen met Duitse gevechtsvliegtuigen in Zuid-Duitsland. De basis ligt vlak over de grens bij Schimpveld. De leiding zegt vluchten buiten de gebruikelijke tijden zoveel mogelijk te beperken. Exacte vertrektijden zijn niet vermeld in het bericht. Bij internationale grenscontroles in de regio zijn vrijdagavond ruim 1000 voertuigen en ruim 2000 personen gecontroleerd. Volgens de Limburgers schreef de politie 270 bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen. Ook reden 25 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. De controles vonden onder meer plaats bij Bochels en op de weg tussen Schinveld en Koningsbos. Bij Bochels werden 2 gezochte personen aangehouden. Politie en douane uit Nederland, Duitsland en België werkten samen aan de actie. Camilla van Oort is de nieuwe kinderburgemeester van Kerkrade. Ze werd gekozen door de nieuwe kinderraad die volgens de gemeente 16 leden telt. De kinderen legden woensdag 7 oktober hun eet af bij burgemeester Petra Dassen. De raad bestaat uit leerlingen van groep 7 en komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Samen bespreken ze ideeën voor de stad. Camilla vertegenwoordigt de Kerkraadse kinderen bij bijzondere gelegenheden, waaronder carnaval, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Camille Jacobs uit Schinveld is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Erik Geurts reikte de onderscheiding uit tijdens de feestavond van het 85-jarig bestaan van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Jacobs is bijna 20 jaar bestuurslid en sinds 2015 voorzitter. Daarnaast zet hij zich in voor carnavalsvereniging Sjil van der Laaf en de jaarlijkse meiviering van de Jonkheid. Ook maakt hij deel uit van de klankbordgroep voor het masterplan Schinveld. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt met af en toe motregen. Ook vanmiddag blijft het grijs en kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond kan het nog regenen, maar later volgen opklaringen. Vannacht wordt het droog en koelt het af tot rond 9 graden. Morgen ziet het er beter uit. Een flinke zonnige periode, droog weer en ongeveer 17 graden. De wind is dan zwak tot matig.
12: Voor meer nieuws uit Parkstad,

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl. Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van
8: 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijs in strijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor 100 euro geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
11: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
9: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
10: Niet die koelkast in.
9: Wel de meterkast.
8: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
11: Word je er vrolijk van?
9: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
12: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
9: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
11: Goedemiddag.
8: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
11: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekker, man. Hé, hey, veel gek van die woorden, hè?
9: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindley Car Wash keeps you moving.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.

0: weer aan de Schelfsberg in Heerlen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Omwonenden van de NAVO-basis in Geilenkirchen kunnen woensdag tot en met vrijdag vroeg geluidsoverlast krijgen. Radarvliegtuigen vertrekken op die dagen voor 8 uur 's ochtends, de normale openingstijd van de basis. Volgens de NAVO is dat nodig voor trainingen met Duitse gevechtsvliegtuigen in Zuid-Duitsland. De basis ligt vlak over de grens bij Schinveld. De leiding zegt vluchten buiten de gebruikelijke tijden zoveel mogelijk te beperken. Exacte vertrektijden zijn niet vermeld in het bericht. Bij internationale grenscontroles in de regio zijn vrijdagavond ruim 1000 voertuigen en ruim 2000 personen gecontroleerd. Volgens de Limburgers schreef de politie 270 bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen. Ook reden 25 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. De controles vonden onder meer plaats bij Bochels en op de weg tussen Schinveld en Koningsbos. Bij Bochels werden 2 gezochte personen aangehouden. Politie en douane uit Nederland, Duitsland en België werkten samen aan de actie. Camilla van Oort is de nieuwe kinderburgemeester van Kerkrade. Ze werd gekozen door de nieuwe kinderraad die volgens de gemeente 16 leden telt. De kinderen legden woensdag 7 oktober hun eed af bij burgemeester Petra Dassen. De raad bestaat uit leerlingen van groep 7 en komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Samen bespreken ze ideeën voor de stad. Camilla vertegenwoordigt de Kerkraadse kinderen bij bijzondere gelegenheden, waaronder carnaval, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Camille Jacobs uit Schinveld is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Erik Geurts reikte de onderscheiding uit tijdens de feestavond van het 85-jarig bestaan van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Jacobs is bijna 20 jaar bestuurslid en sinds 2015 voorzitter. Daarnaast zet hij zich in voor carnavalsvereniging Sjil van der Laaf en de jaarlijkse meiviering van de Jonkheid. Ook maakt hij deel uit van de klankbordgroep voor het masterplan Schinveld. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt met af en toe motregen. Ook vanmiddag blijft het grijs en kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond kan het nog regenen, maar later volgen opklaringen. Vannacht wordt het droog en koelt het af tot rond 9 graden. Morgen ziet het er beter uit. Een flinke zonnige periode, droog weer en ongeveer 17 graden. De wind is dan zwak tot matig.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Hey Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Franse supermarkten hebben tientallen miljoenen euro schade geleden door een grootschalige cyberaanval. Volgens Thierry Cotillard, topman van supermarktketen Intermarché, worden koelkasten en vriezers in honderden winkels op afstand ontregeld. De temperatuur liep op tot wel 50 graden, waardoor grote hoeveelheden voedsel bedierven en op sommige plekken brand ontstond. Ook ketens als Carrefour werden getroffen. De Franse overheid heeft de Nationale Cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven de aanval te onderzoeken. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgebracht. Het shirt, gedragen tijdens de NBA-finale van 1998, werd verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ruim €12,5 miljoen. Volgens veilinghuis Hunt Auctions is dat het hoogste bedrag ooit betaald voor een stuk basketbal memorabilia. Het rode shirt van de Chicago Bulls met rugnummer 23 werd gekocht door een vastgoedontwikkelaar uit Florida. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.
9: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: De spanning, de ontlading,
13: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
3: Tezamen zijn vier Roda JC.
11: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
16: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
17: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmode voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
15: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
18: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
19: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
18: Nee, je hebt niet goed gekeken.
19: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
18: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
19: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
20: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
18: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
21: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
22: Dit is het begin van een nieuw uur.
23: Met Arno Krijnen.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan- en camperplezier.

0: Gelsberg in Heerlen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Omwonenden van de NAVO-basis in Geilenkirchen kunnen woensdag tot en met vrijdag vroeg geluidsoverlast krijgen. Radarvliegtuigen vertrekken op die dagen voor 8 uur 's ochtends, de normale openingstijd van de basis. Volgens de NAVO is dat nodig voor trainingen met Duitse gevechtsvliegtuigen in Zuid-Duitsland. De basis ligt vlak over de grens bij Schinveld. De leiding zegt vluchten buiten de gebruikelijke tijden zoveel mogelijk te beperken. Exacte vertrektijden zijn niet vermeld in het bericht. Bij internationale grenscontroles in de EU-regio zijn vrijdagavond ruim 1000 voertuigen en ruim 2000 personen gecontroleerd. Volgens de Limburgers schreef de politie 270 bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen. Ook reden 25 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. De controles vonden onder meer plaats bij Bochels en op de weg tussen Schinveld en Koningsbos. Bij Bochels werden 2 gezochte personen aangehouden. Politie en douane uit Nederland, Duitsland en België werkten samen aan de actie. Camilla van Oort is de nieuwe kinderburgemeester van Kerkrade. Ze werd gekozen door de nieuwe kinderraad die volgens de gemeente 16 leden telt. De kinderen legden woensdag 7 oktober hun eed af bij burgemeester Petra Dassen. De raad bestaat uit leerlingen van groep 7 en komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Samen bespreken ze ideeën voor de stad. Camilla vertegenwoordigt de Kerkraadse kinderen bij bijzondere gelegenheden, waaronder carnaval, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Camille Jacobs uit Schinveld is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Erik Geurts reikte de onderscheiding uit tijdens de feestavond van het 85-jarig bestaan van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Jacobs is bijna 20 jaar bestuurslid en sinds 2015 voorzitter. Daarnaast zet hij zich in voor carnavalsvereniging Sjil van der Laaf en de jaarlijkse meiviering van de Jonkheid. Ook maakt hij deel uit van de klankbordgroep voor het masterplan Schinveld. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt met af en toe motregen. Ook vanmiddag blijft het grijs en kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond kan het nog regenen, maar later volgen opklaringen. Vannacht wordt het droog en koelt het af tot rond 9 graden. Morgen ziet het er beter uit. Een flinke zonnige periode, droog weer en ongeveer 17 graden. De wind is dan zwak tot matig.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor €100 geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur. Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
13: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. 1 van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Roman Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Buchholz O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
14: Kom binnen.
15: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Parkstad.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Omwonenden van de NAVO-basis in Geilenkirchen kunnen woensdag tot en met vrijdag vroeg geluidsoverlast krijgen. Radarvliegtuigen vertrekken op die dagen voor 8 uur 's ochtends, de normale openingstijd van de basis. Volgens de NAVO is dat nodig voor trainingen met Duitse gevechtsvliegtuigen in Zuid-Duitsland. De basis ligt vlak over de grens bij Schimpveld. De leiding zegt vluchten buiten de gebruikelijke tijden zoveel mogelijk te beperken. Exacte vertrektijden zijn niet vermeld in het bericht. Bij internationale grenscontroles in de regio zijn vrijdagavond ruim 1000 voertuigen en ruim 2000 personen gecontroleerd. Volgens de Limburgers schreef de politie 270 bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen. Ook reden 25 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. De controles vonden onder meer plaats bij Bochels en op de weg tussen Schinveld en Koningsbos. Bij Bochels werden 2 gezochte personen aangehouden. Politie en douane uit Nederland, Duitsland en België werkten samen aan de actie. Camilla van Oort is de nieuwe kinderburgemeester van Kerkrade. Ze werd gekozen door de nieuwe kinderraad die volgens de gemeente 16 leden telt. De kinderen legden woensdag 7 oktober hun eet af bij burgemeester Petra Dassen. De raad bestaat uit leerlingen van groep 7 en komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Samen bespreken ze ideeën voor de stad. Camilla vertegenwoordigt de Kerkraadse kinderen bij bijzondere gelegenheden, waaronder carnaval, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Camille Jacobs uit Schinveld is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Erik Geurts reikte de onderscheiding uit tijdens de feestavond van het 85-jarig bestaan van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Jacobs is bijna 20 jaar bestuurslid en sinds 2015 voorzitter. Daarnaast zet hij zich in voor carnavalsvereniging Sylvan Dalaaf en de jaarlijkse meiviering van de Jonkheid. Ook maakt hij deel uit van de klankbordgroep voor het masterplan Schinveld. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt met af en toe motregen. Ook vanmiddag blijft het grijs en kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond kan het nog regenen, maar later volgen opklaringen. Vannacht wordt het droog en koelt het af tot rond 9 graden. Morgen ziet het er beter uit. Een flinke zonnige periode, droog weer en ongeveer 17 graden. De wind is dan zwak tot matig.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulstrich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerecht van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk.
11: Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18... en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
13: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor €100 geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, je viel gek om die woorden, hè?
5: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Mocht je nou bij jezelf denken, hey Camelot, draai eens een leuke plaat. Geef dat even door, hè, via de...
1: WhatsApp,
0: inderdaad. Dat is heel gemakkelijk. Als je ons nog niet hebt toegevoegd, doe dat even. En stuur even een berichtje via diezelfde WhatsApp.

0: begint elk Tiroler feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat?
4: Audiofrenzy.nl.
6: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Omwonenden van de NAVO-basis in Geilenkirchen kunnen woensdag tot en met vrijdag vroeg geluidsoverlast krijgen. Radarvliegtuigen vertrekken op die dagen voor 8 uur 's ochtends, de normale openingstijd van de basis. Volgens de NAVO is dat nodig voor trainingen met Duitse gevechtsvliegtuigen in Zuid-Duitsland. De basis ligt vlak over de grens bij Schinveld. De leiding zegt vluchten buiten de gebruikelijke tijden zoveel mogelijk te beperken. Exacte vertrektijden zijn niet vermeld in het bericht. Bij internationale grenscontroles in de regio zijn vrijdagavond ruim 1000 voertuigen en ruim 2000 personen gecontroleerd. Volgens de Limburgers geeft de politie 270 bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen. Ook reden 25 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. De controles vonden onder meer plaats bij Bochels en op de weg tussen Schinveld en Koningsbos. Bij Bochels werden 2 gezochte personen aangehouden. Politie en douane uit Nederland, Duitsland en België werkten samen aan de actie. Camilla van Oort is de nieuwe kinderburgemeester van Kerkrade. Ze werd gekozen door de nieuwe kinderraad die volgens de gemeente 16 leden telt. De kinderen legden woensdag 7 oktober hun eed af bij burgemeester Petra Dassen. De raad bestaat uit leerlingen van groep 7 en komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Samen bespreken ze ideeën voor de stad. Camilla vertegenwoordigt de Kerkraadse kinderen bij bijzondere gelegenheden, waaronder carnaval, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Camille Jacobs uit Schinveld is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Erik Geurts reikte de onderscheiding uit tijdens de feestavond van het 85-jarig bestaan van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Jacobs is bijna 20 jaar bestuurslid en sinds 2015 voorzitter. Daarnaast zet hij zich in voor carnavalsvereniging Sylvan Dalaaf en de jaarlijkse meiviering van de Jonkheid. Ook maakt hij deel uit van de klankbordgroep voor het masterplan Schinveld. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt met af en toe motregen. Ook vanmiddag blijft het grijs en kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond kan het nog regenen, maar later volgen opklaringen. Vannacht wordt het droog en koelt het af tot rond 9 graden. Morgen ziet het er beter uit. Een flinke zonnige periode, droog weer en ongeveer 17 graden. De wind is dan zwak tot matig.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Dat zou zomaar kunnen dat je je favoriete plaat niet op de radio hebt gehoord. Geen paniek, we hebben nog een heel uur met hele leuke muziek op de radio.
1: We willen eigenlijk wel eens een keertje leuke muziek.
0: Ja, dat gaan we regelen straks na 1 uur in deel 2 van de show. Terug met Broodje Mouw, de lunchshow en een nieuwe ronde 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
0: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keolis en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
4: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

dan komen we weer wat leuke dingen binnen op de Parkstad WhatsApp. Dat is altijd leuk. Als je zelf iets leuks wil horen, geef dat dan even door. De WhatsApp die vind je op echtevparkstad.nl. Daar vind je een linkje en dan kun je ons toevoegen. En dat is hartstikke leuk. Of misschien ook niet. Hè? Dat moet je zelf weten. Maar als je dat dan leuk vindt, doe dat even. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan kun je wellicht een berichtje doorgeven. Of je favoriete plaat aanvragen of zo. Hè? Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief. Dat gaat allemaal op echtevparkstad.nl. Scratching and give me a beat.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulstrich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Omwonenden van de NAVO-basis in Geilenkirchen kunnen woensdag tot en met vrijdag vroeg geluidsoverlast krijgen. Radarvliegtuigen vertrekken op die dagen voor 8 uur 's ochtends, de normale openingstijd van de basis. Volgens de NAVO is dat nodig voor trainingen met Duitse gevechtsvliegtuigen in Zuid-Duitsland. De basis ligt vlak over de grens bij Schinveld. De leiding zegt vluchten buiten de gebruikelijke tijden zoveel mogelijk te beperken. Exacte vertrektijden zijn niet vermeld in het bericht. Bij internationale grenscontroles in de regio zijn vrijdagavond ruim 1000 voertuigen en ruim 2000 personen gecontroleerd. Volgens de Limburgers schreef de politie 270 bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen. Ook reden 25 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. De controles vonden onder meer plaats bij Bochels en op de weg tussen Schinveld en Koningsbos. Bij Bochels werden 2 gezochte personen aangehouden. Politie en douane uit Nederland, Duitsland en België werkten samen aan de actie. Camilla van Oort is de nieuwe kinderburgemeester van Kerkrade. Ze werd gekozen door de nieuwe kinderraad die volgens de gemeente 16 leden telt. De kinderen legden woensdag 7 oktober hun eet af bij burgemeester Petra Dassen. De raad bestaat uit leerlingen van groep 7 en komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Samen bespreken ze ideeën voor de stad. Camilla vertegenwoordigt de Kerkraadse kinderen bij bijzondere gelegenheden, waaronder carnaval, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Camille Jacobs uit Schinveld is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Erik Geurts reikte de onderscheiding uit tijdens de feestavond van het 85-jarig bestaan van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Jacobs is bijna 20 jaar bestuurslid en sinds 2015 voorzitter. Daarnaast zet hij zich in voor carnavalsvereniging Sylvan de Laaf en de jaarlijkse meiviering van de Jonkheid. Ook maakt hij deel uit van de klankbordgroep voor het masterplan Schinveld. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt met af en toe motregen. Ook vanmiddag blijft het grijs en kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond kan het nog regenen, maar later volgen opklaringen. Vannacht wordt het droog en koelt het af tot rond 9 graden. Morgen ziet het er beter uit. Een flinke zonnige periode, droog weer en ongeveer 17 graden. De wind is dan zwak tot matig.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor 100 euro geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
4: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
8: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
11: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
12: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
13: Niet die koelkast in.
12: Wel de meterkast.
11: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
14: Word je er vrolijk van?
12: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
15: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
12: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
14: Goedemiddag.
11: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
14: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
12: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
11: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
16: Café Brakke zet de tijd op 2:00.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity-incident bij het moederconcern. Sinds het uitvallen van de IT-systemen gisteren worden op grote schaal diensten van logistiek personeel geannuleerd. Onder medewerkers heerst nu grote onrust omdat onduidelijk is of hun geannuleerde uren wel worden doorbetaald. Ook op de winkelvloer leidt de IT-storing tot problemen en extra werk, zoals het handmatig aanpassen van actieprijzen op de schappen. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen.
3: Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of drie varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. Erkens weigerde eerder te handhaven omdat de regels volgens hem te onduidelijk waren, maar de rechter veegt dat argument van tafel. Het couperen van staarten van biggen is al jaren verboden, maar het gebeurt in de praktijk nog op grote schaal. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
18: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
19: Kom binnen!
20: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.

Single van niemand minder dan natuurlijk Russo en Samuel Welte. Hebben het fijn samen, je hoort de boom op de radio. En daarmee zijn we lekker van start voor deze dinsdag. Het is de 13 oktober, de landelijke stiefouderdag. En draag geen BH-dag. Oh, nou, goede tip voor vanmiddag, Tamar. Dit is YouTube.

heeft jouw nieuws. Ik vind het leuk om je mee te nemen tot een uur of vier vanmiddag. En ach, we maken van zo'n beetje sombere dinsdag toch nog een hele mooie dag. Morgen trouwens zou het nog wel eens 20 graden kunnen worden. Op de radio, Lucas Graham en 7 Years.

op een dinsdag als deze. Het is vandaag de verjaardag van Nana Mouskouri. Hoe oud denk je dat ze wordt? 92. Maar ook de dame die ooit in de film The Lady in Red speelde. Prachtige Kelly Preston. Mooie herinnering heb ik eraan. Ze wordt 64 jaar. Ziet er nog steeds trouwens fantastisch uit. Bijna tijd voor 20 minuten. Non-stop een breuze.

0: Helsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Omwonenden van de NAVO-basis in Geilenkirchen kunnen woensdag tot en met vrijdag vroeg geluidsoverlast krijgen. Radarvliegtuigen vertrekken op die dagen voor 8 uur 's ochtends, de normale openingstijd van de basis. Volgens de NAVO is dat nodig voor trainingen met Duitse gevechtsvliegtuigen in Zuid-Duitsland. De basis ligt vlak over de grens bij Schinveld. De leiding zegt vluchten buiten de gebruikelijke tijden zoveel mogelijk te beperken. Exacte vertrektijden zijn niet vermeld in het bericht. Bij internationale grenscontroles in de regio zijn vrijdagavond ruim 1000 voertuigen en ruim 2000 personen gecontroleerd. Volgens de Limburgers schreef de politie 270 bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen. Ook reden 25 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. De controles vonden onder meer plaats bij Bochels en op de weg tussen Schinveld en Koningsbos. Bij Bochels werden 2 gezochte personen aangehouden. Politie en douane uit Nederland, Duitsland en België werkten samen aan de actie. Camilla van Oort is de nieuwe kinderburgemeester van Kerkrade. Ze werd gekozen door de nieuwe kinderraad die volgens de gemeente 16 leden telt. De kinderen legden woensdag 7 oktober hun eed af bij burgemeester Petra Dassen. De raad bestaat uit leerlingen van groep 7 en komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Samen bespreken ze ideeën voor de stad. Camilla vertegenwoordigt de Kerkraadse kinderen bij bijzondere gelegenheden, waaronder carnaval, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Camille Jacobs uit Schinveld is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Erik Geurts reikte de onderscheiding uit tijdens de feestavond van het 85-jarig bestaan van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Jacobs is bijna 20 jaar bestuurslid en sinds 2015 voorzitter. Daarnaast zet hij zich in voor carnavalsvereniging Sylvan de Laaf en de jaarlijkse meiviering van de Jonkheid. Ook maakt hij deel uit van de klankbordgroep voor het masterplan Schinveld. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt met af en toe motregen. Ook vanmiddag blijft het grijs en kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond kan het nog regenen, maar later volgen opklaringen. Vannacht wordt het droog en koelt het af tot rond 9 graden. Morgen ziet het er beter uit. Een flinke zonnige periode, droog weer en ongeveer 17 graden. De wind is dan zwak tot matig.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: terug te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. De nieuwe premier Magyar wil met het besluit beter aansluiten bij Europese regels, nadat het Europees Hof van Justitie de wet eerder al in strijd vond met de EU-kernwaarden. Hongaarse mensenrechtenorganisaties spreken van een belangrijke stap. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw 2 vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Lidstaten in het gebied dringen al langer aan op extra veiligheidsmaatregelen. Volgens Rutte volgt de NAVO de situatie op de voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
11: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea. En nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons. En smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aanhoes. De Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor ein Maatje Meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
13: Ha, wie schön!
14: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
15: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Jones met de vocalen van Kay Pearson. Die later ook nog eens liedjes opnemen met R.E.M. Ja, dat heb je mooi meegenomen. Ze deden trouwens ook dat liedje van de Flintstones. En daarmee werden ze eigenlijk nog meer populair bij de mainstream, kun je wel stellen. Dit is Parkstad, RTV Parkstad, met nu Justin.

0: Blue Eyes.
1: Blind Blue Eyes. Ik zag ze onlangs online. Je kijkt wel eens wat op Insta en noem maar op. En dan zag ik dat ze ergens zich mengden in het publiek, waarop een coverbandje hun liedjes aan het spelen was. En deden ze gewoon even mee. Leuk, dat zijn de krenten uit de pap, toch? Het is 4:10. Je luistert naar RTV Parkstad. Zometeen Queen, die gaan voor de magie. Eerst hoor je Lil Nas X. I caught it bad just today. You hear me with a call to your place.

mooie is dat je eigenlijk nooit een lijn hebt kunnen ontdekken in de muziek van Queen. Het was eigenlijk altijd net weer wat anders, maar bijna altijd goed. Dat is het mooie. Zometeen 20 minuten non-stop en breuzelvrij. Naar deze.

0: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor 100 euro geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek om die woorden, hè?
5: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
3: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte die met een buitgemaakte bankpas aankopen deed bij een juwelier in Keulen. De pas was van een 95-jarige vrouw uit Heerlen. Ze werd op 8 juni slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Een nepmedewerker kwam bij haar thuis, terwijl een tweede oplichter haar telefonische instructies gaf. Op verzoek van het Openbaar Ministerie zijn de beelden voorlopig geblurd. De verdachte krijgt daarmee de gelegenheid zich bij de politie te melden. In het Vijverpark in Brunsum zijn de eerste nieuwe parkbanken geplaatst. Uiteindelijk komen er 20. Ze zijn met de hand gemaakt door medewerkers van Relim in Landgraaf, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Voor de banken is onder meer hardhout gebruikt dat door RD4 lokaal is ingezameld. De levering liep vertraging op. De banken waren oorspronkelijk voor juni gepland. Volgens de gemeente worden de overige exemplaren binnenkort geplaatst in het vernieuwde park. Busreizigers in Parkstad moeten morgen rekening houden met mogelijke hinder door de landelijke staking in het streekvervoer. Volgens NS raakt de actie ook de bussen van Arriva. Welke lijnen en ritten in Limburg daadwerkelijk uitvallen is nog niet bevestigd. NS meldt dat de staking geen gevolgen heeft voor het treinverkeer. De beschikbare informatie van Arriva is daarover echter niet eenduidig. Bevestiging voor de regionale treinen in Limburg ontbreekt daardoor nog. Wie woensdag met het openbaar vervoer naar school, werk of een afspraak gaat, kan het beste kort voor vertrek de reisplanner controleren en zo nodig alternatief vervoer regelen. Aan de Weidestraat in Schimmert worden 16 woningen en 27 appartementen gebouwd. Dankzij onderdelen die vooraf in een fabriek worden gemaakt, staat een eengezinswoning binnen één dag wind- en waterdicht. De bouw maakt deel uit van een samenwerking tussen 6 Limburgse woningcorporaties en 2 bouwbedrijven. Samen willen ze 1500 woningen realiseren met vaste ontwerpen en bouwmethoden. Het project in Schimmert kent een lange aanloop. De eerste plannen dateren uit 2007, 19 jaar geleden. Zangeres Emma Kok uit Kerkrade heeft zich op Instagram uitgesproken tegen online pestgedrag. De 18-jarige schrijft dat haatreacties oude pijn uit haar jeugd opnieuw oproepen. Als kind werd ze gepest, op de middelbare school stopte dat. Nu krijgt ze naar eigen zeggen weer kwetsende opmerkingen, ditmaal op sociale media. Kok vraagt mensen die haar niet mogen om verder te scrollen. Ze deelde haar boodschap ter gelegenheid van de Dag van de Mentale Gezondheid. Dan nog het weer in Parkstad. Ook vanavond kan nog regen vallen voordat later opklaringen volgen. In de nacht naar woensdag wordt het droog en daalt de temperatuur tot rond 9 graden. Morgen woensdag wordt een aangenamere herfstdag met flinke zonnige perioden en droog weer. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden. De zuidwestenwind is dan zwak tot matig.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

liedje Toploader. Die hebben trouwens maar één hit gehad. Maar dit was er dan wel een die zelfs na al die jaren nog steeds voorbij laat komen. 13 oktober, de Stiefouderdag. Speciaal voor alle bonusmoeders, bonusvaders. Beetje af hoor, absoluut. Hey, ik wens je nog een mooie dinsdag. Morgenmiddag om een uur of twee meld ik me graag opnieuw. Hier op jouw favoriete zender, tuurlijk. RTV Parkstad, met een van mijn favoriete bands uit Nederland. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Rondé. No.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. De 15 bemanningsleden van het tweede getroffen Oekraïense schip bleven ongedeerd. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. De Bulgaarse premier Radev heeft de Russische ambassadeur om opheldering gevraagd. NAVO-chef Rutte zei dat de alliantie de situatie nauwgezet volgt en waar nodig zal reageren. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het initiatief begon in 1988 met een gedicht van Jules Deelder en is een samenwerking tussen Poetry International en het Rotterdams afvalbedrijf. Inmiddels rijden er ruim 150 vuilniswagens door de Maasstad met poëzie van bekende en jonge lokale dichters erop. Volgens de organisatie vormt die rondrijdende poëzie een stille, waardevolle verrijking van het Rotterdamse straatbeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
11: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: De Temper en Maya tezamen, Feel It. En Temper City daarvoor met Self Aware. En daarmee beginnen we dus de middenshow. Bedankt trouwens, Erik. Erik is morgen weer te beluisteren. Absoluut tussen 2 en 4 uur. Maar nou is het hoogste tijd voor de middenshow.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met een splinternieuwe spreuk.

Het zijn heel wat artiesten bij elkaar, hoor. Christina Aguilera, Lil' Kim, maar ook Maya en Pink tezamen met Lady Marmalade. En zo meteen wordt weer het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, van de muur gehaald. Het gaat over focus, die een beetje verdwaald is. Maar eerst, even serieus, Bala Gasolina.

Even lekker meezingen met de radio. Het mag best hoor. Even serieus. En nu het tegeltje. Mijn focus is verdwaald in een ander.

0: Jess Klein en Hold My Hand. Pak mijn hand beet, dan neem ik je mee zometeen naar de nieuwsredactie. Ze zitten al klaar, ze weten wat er gebeurd is in Parkstad. Dat roei je dus zometeen, maar ook hitjes, ja. Denk even aan Fergie en Ketze, maar ook Tom Jones en The Art of Noise met een dikke kus zometeen.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilsterdijk Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
9: Ha, wie schön!
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
10: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
13: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om om in uw geheugen te printen.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
14: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
15: De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte die met een buitgemaakte bankpas aankopen deed bij een juwelier in Keulen. De pas was van een 95-jarige vrouw uit Heerlen. Ze werd op 8 juni slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Een nepmedewerker kwam bij haar thuis, terwijl een tweede oplichter haar telefonische instructies gaf. Op verzoek van het Openbaar Ministerie zijn de beelden voorlopig geblurd. De verdachte krijgt daarmee de gelegenheid zich bij de politie te melden. In het Vijverpark in Brunsum zijn de eerste nieuwe parkbanken geplaatst. Uiteindelijk komen er 20. Ze zijn met de hand gemaakt door medewerkers van Relim in Landgraaf, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Voor de banken is onder meer hardhout gebruikt dat door RD4 lokaal is ingezameld. De levering liep vertraging op. De banken waren oorspronkelijk voor juni gepland. Volgens de gemeente worden de overige exemplaren binnenkort geplaatst in het vernieuwde park. Busreizigers in Parkstad moeten morgen rekening houden met mogelijke hinder door de landelijke staking in het streekvervoer. Volgens NS raakt de actie ook de bussen van Arriva. Welke lijnen en ritten in Limburg daadwerkelijk uitvallen is nog niet bevestigd. NS meldt dat de staking geen gevolgen heeft voor het treinverkeer. De beschikbare informatie van Arriva is daarover echter niet eenduidig. Bevestiging voor de regionale treinen in Limburg ontbreekt daardoor nog. Wie woensdag met het openbaar vervoer naar school, werk of een afspraak gaat, kan het beste kort voor vertrek de reisplanner controleren en zo nodig alternatief vervoer regelen. Aan de Weidestraat in Schimmert worden 16 woningen en 27 appartementen gebouwd. Dankzij onderdelen die vooraf in een fabriek worden gemaakt, staat een eengezinswoning binnen 1 dag wind- en waterdicht. De bouw maakt deel uit van een samenwerking tussen 6 Limburgse woningcorporaties en 2 bouwbedrijven. Samen willen ze 1500 woningen realiseren met vaste ontwerpen en bouwmethoden. Het project in Schimmert kent een lange aanloop. De eerste plannen dateren uit 2007, 19 jaar geleden. Zangeres Emma Kok uit Kerkrade heeft zich op Instagram uitgesproken tegen online pestgedrag. De 18-jarige schrijft dat haatreacties oude pijn uit haar jeugd opnieuw oproepen. Als kind werd ze gepest, op de middelbare school stopte dat. Nu krijgt ze naar eigen zeggen weer kwetsende opmerkingen, ditmaal op sociale media. Kok vraagt mensen die haar niet mogen om verder te scrollen. Ze deelde haar boodschap ter gelegenheid van de Dag van de Mentale Gezondheid. Dan nog het weer in Parkstad. Ook vanavond kan nog regen vallen voordat later opklaringen volgen. In de nacht naar woensdag wordt het droog en daalt de temperatuur tot rond 9 graden. Morgen woensdag wordt een aangenamere herfstdag met flinke zonnige perioden en droog weer. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden. De zuidwestenwind is dan zwak tot matig.
14: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Fergie en Big Girls Don't Cry. Met Ketsy vooraf en Mr. Tom Jones himself met Kiss. Oftewel, dat waren de platen die je zojuist hoorde. Even kijken wat vandaag gebeurde op deze dinsdag 13 oktober. Maar wel 2 jaartjes geleden. Nou, het was een beetje feestelijk, moet ik zeggen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Vandaag, zo'n 2 jaar geleden, vond bij Mijn Werk 2 in Heerlen een feestelijke afsluiting plaats van het ondernemersschool voor statushouders in Parkstad. De 14 ondernemers zouden daar hun ondernemersplan presenteren en aansluitend een certificaat ontvangen. Het traject bestond uit zo'n 15 bijeenkomsten en een stukje individuele coaching.

Pink en Nate Ruth. En give me a reason om zometeen te luisteren na de middenshow. Nou, na 5 uur onder andere Marshmallow, maar ook Nate Smith op de radio. Nou, reden genoeg om zometeen te luisteren na 5 uur naar deel 2 van natuurlijk de middenshow.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, je vroeg echt om die woorden, hè?
4: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
2: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
8: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn de systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen inmiddels is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. Maar de exacte kosten en de Europese eisen worden nu nog verder uitgewerkt. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook?

0: Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor €100 geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Richard.

0: Steel tezamen en Happier. Met daarvoor Nate Smith met Fix What You Didn't Break. Nou, terwijl wat maken wat je niet kapot hebt gemaakt, maar wel wat anderen kapot hebben gemaakt. Nou, misschien maak je het wel eens mee. Ik heb dat ook, hè. Af en toe kinderen die maken iets kapot, zeggen niks. Tot jij het wilt hebben en dan denk je, waarom is hij kapot?
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.

naast. En we waren een beetje een Boston-afdeling. De koppenhoed op. Hartstikke leuk natuurlijk. Zometeen het tegeltje. Waar ging het ook alweer over? Het gaat over focus die een beetje verdwaald is. Nou, denk je, waar gaat het dan over? Nou, je hoort het zometeen. Na Lost Lane en The First Time hier bij Parkstad.

0: uit het jaar 1989. Het was alweer een tijdje geleden. The first time. Even kijken naar het tegeltje. Oftewel de spreuk van vandaag. Hij gaat over focus. Nou, mijn focus is verdwaald in een andere tap.
1: RTV Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad.

0: This is your night. Misschien een leuke stapavond. Nou, dan is de dinsdag nou niet meteen de stapavond. Maar goed, we zullen proberen een keer op vrijdag te draaien. Dan past hij wat meer bij wat er gaat gebeuren. Zometeen de nieuwsredactie met natuurlijk het nieuws van Parkstad en het weer. En meteen erachteraan genieten van Smaak en Kraak, Jason Derulo en Teddy Swims. Zometeen.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsmussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle 3 de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de 3e editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons & Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

0: Mark and Target and Squeeze Me met Jason Derulo daarvoor met Machico en Teddy Swims met Lose Control. Oftewel, dat waren dit die je zojuist hoorde bij Parkstad. Even kijken wat vandaag gebeurde op deze 13 oktober. Het was best feestelijk, moet ik zeggen, in Heerlen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Zo'n 2 jaartjes geleden vond bij Mijn Werk 2 in Heerlen een feestelijke afsluiting plaats van het ondernemerschool voor statushouders in Parkstad. De 14 deelnemers zouden daar een ondernemersplan presenteren en aansluitend een certificaat ontvangen. Het traject bestond uit zo'n 15 bijeenkomsten en een stukje individuele coaching.

0: Randstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd.

0: Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: bist mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch von Maatje Meer, Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah. Dan kan ik toch nog het zeggen dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Chardonnay Koenen regelt alles.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Chardonnay Koenen regelt snel de inspectie.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
1: Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
1: Mmm.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor 100 euro geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Ja, je vroeg echt om die woorden, hè?
4: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle drie de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de 3e editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons and Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum.

0: Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ah, wie schön!
5: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle drie de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de 3e editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons and Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik dich nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilsterdijk Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter over.

0: combinatie van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.

0: Alfred Drakke zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om 70 miljoen euro om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
10: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor 100 euro geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle drie de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de derde editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons & Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
3: 9 uur. Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel

0: sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieterburen bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde twee straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om 70 miljoen euro om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de

0: stad.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg, de concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

Your Radio. Dinsdagavond, de 13e oktober alweer. Volgens mij is het langzaam tijd om richting de herfstvakantie te gaan. Het weer wel zachter naar uit. Herfstvakantie. We trapten af met Glory Days van Kissing Dynamite. Je weet wel, het laatste album met Hannes. Wat remakes en wat nieuwe tracks erop. We hebben natuurlijk Rabbi Dabby van de week. We hebben natuurlijk een Rocklight track van de week. Nieuwe track van het album van de maand. Dat zijn de heren van de Tigers of Pantang. Album, titel, nou, die komt straks nog eventjes voorbij. Nou, even verder met dan het allernieuwste album van The Five Finger Death Punch. Dit is De Oppresso. Nou, moet ik even goed uitspreken. De Oppresso Lieber.

0: U2 Death. Een nieuwe doorroltrek die op het nieuwe album, en dat noemen ze een special edition album, komt te staan. Dat heet Wild at Heart. Komt nog net voor de December Tour uit. En allemaal, ja, een paar nieuwe nummers, een paar verrassingen en een paar covers, om maar zo te zeggen. Tijd voor de Rocklight track van de week, want we hadden een feestje met Status Quo. Dit is Rocking All Over the World.
1: De Rocklight track.

0: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, Graham Bonnet laat ook weer van zich horen. Als jullie goed geluisterd hebben, worden jullie nog eens een keer Bruce Dickinson op vocals voorbij. Track heet The Fifth Force of Nature. Album Circuit Breaker. En dat komt pas in 2027 uit. Ghost. Marianne Cross.

Creator bevestigd voor het South of Heaven Festival in Maastricht. Ik dacht, ga je nog even een goede ouwe, tenminste voor mij een goede ouwe, The Strongest of the Straw. Amanda Macht kwam uit met een nieuw album. Vorige week album heet The All Father Awakens. En dit is de openingstrijk Jalakahorn. Jalakahorn? Ja, Jalakahorn.

Possible Reset. Ook al een paar keer geleden gedacht, die pakken we vanavond ook nog even bij. De volgende 12 minuten zijn voor Deep Purple, Silent Time. En hou je van Deep Purple? Nou, laat dan even aanstaande zaterdag misschien je neus zien in het Flexiforum op een live stage. Want daar komt een hele vette Deep Purple tribute band. Ode tot de 70s, zoals ze zelf zeggen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: Schelfberg in Heerlen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij Taxi Centrale

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een bulkenet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik

0: gevellig hupgedrag. Maar ja, ook dat kan geluk wel bij gemak weren. Schade net koenen regelt alles.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit... krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel... voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas... schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten... toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid... en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd... maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971... en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg... na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind... waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in... om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing... in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Het weer... Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9... en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
6: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter over.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

The Fight Goes On van de Tigers of Panting album Electrolyzed album van de maand. Oktober kwam wel in september uit, maar ik dacht eventjes deze maand nog wat extra aandacht voor de Tigers of Panting. Live track, deze keer daarna geen Uri Rockigheid. Daarvoor zou ik even zeggen, check even www.drongline.nl/urirockguide.nl. Daar heb ik een complete update gemaakt, maar wel een live track. Dit is een Forkhead met Play That Funky Music.

0: Yes, I was a funky white boy. Yes, I was.
1: Brian Bassett. MTV
2: Parkstad. Ja, het volgende item. Afgelopen donderdag kwam een oude bekende voorbij. Erik van de Kerkhof. Die kennen jullie misschien nog van de band Mennen. Erik timmert ook al wat jaren zelf aan de weg als soloartiest. Die heeft nog wat mensen verzameld. Ook dadelijk een live band bij elkaar. En ja, interviewtje gedaan. Erik me een beetje geholpen natuurlijk met de opnames. Want ik zat er even alleen voor. Meteen een paar nieuwe nummers die we ook klaar hebben voor jullie. Ik zou zeggen, geniet het komende half uur. Ja, het komende half uur. Van Erik van de Kerkhof. Interview wat ik met hem heb gedaan. En drie nieuwe tracks van zijn album. Wat eens van de maand gaat verschijnen. Eens van de maand. En hebben we over de maand november op ieder geval. En dat album gaat heten Dance of Life. Ik zou zeggen, kom een half uur, Erik en ik.
3: Goedenavond, Parkstad. Dit is RTV Parkstad.
4: Erik, kom eraan.
0: Ja.
2: Even fatsoenlijk hier gaan zitten in de studio.
0: Kopje koffie erbij.
2: Kopje koffie is het tweede al, Erik.
0: Ja, tweede, ja.
2: Ik denk dat je vanavond niet slaapt.
0: Nee. Maar misschien praat ik daar beter door.
2: Dat klopt, ja. mensen, ik heb voor me Erik van de Kerkhof. Erik en ik hadden het er net trouwens over dat we elkaar toch al een tijdje niet gezien hadden. De laatste keer King King, hier 2024.
0: Dat is alweer een tijdje terug, ja. Het was druk hier.
2: Het was heel wat druk, ja. Want toen stond dit bijgebouw nog niet, waar je nu zit.
0: Nee.
2: En we gaan op ieder geval vandaag praten over het nieuwe album van Erik van de Kerkhof, Dance of Life. En we kwamen er vandaag ook nog eens een keer achter dat het woordje live toch wel een rode draad door zijn leven is.
0: Ja. Huh? Ja, het was niet bewust, maar ik kwam er eigenlijk later pas achter toen ik hier de titeltrack voor heb geschreven. Met een mijn tekst te maken eigenlijk. Dat ik wel heel veel live gebruik.
2: Ja.
0: Maar goed.
2: Ja, misschien dat we tijdens het interview erachter komen waar dat vandaan komt, Erik.
0: Ja.
2: Hey, ik laat even een stopwatchje meelopen. Dat is voor onszelf. En op ieder geval, we beginnen eigenlijk even terug in de tijd te gaan. En dan beginnen we eigenlijk de periode na Mennen. Na 2009. Ja. 2010 nog een soort afscheidsshow gedaan.
0: Ja.
2: In de Bosuil. En toen dacht Erik, ik ga wat anders doen.
0: Ja. 2009 ben ik eigenlijk gestopt met Mennen, waar ik toen destijds in zat.
2: Ook al wat jaren, Erik, hè?
0: Volgens mij hebben we 18 jaar samengespeeld.
2: Ja.
0: Allerlei leuke dingen gedaan, moet ik zeggen.
2: Ja. Dat is steeds geweest.
0: Sorry?
2: Naar de States geweest.
0: Naar de States geweest.
2: Ja, naar de United States.
0: Yes. Maar daarna, 2009, qua rockmuziek in die tijd, zeg maar, was het ook al een moeilijke periode, denk ik, in die tijd. En ik wilde ook wel wat anders, een andere richting op en wat meer kijken, zeg maar, wat er nog meer was eigenlijk. En toen kwam ik eigenlijk uit dat ik eigenlijk de richting van met akoestische gitaar en ja, iets andere genre muziek, dat me wel aansprak. En daar heb ik nummers voor geschreven voor het eerste album wat ik toen gemaakt heb. Dat heet Perfect Life, dat album.
2: Hoor je, Life staat er weer.
0: Life staat er weer.
2: Nu ging het over een Perfect Life.
0: Ja. Nou, daar heb ik toen de nummers voor geschreven. En niet wetende eigenlijk dat het eindigde eigenlijk met allerlei echt jazzmuzikanten vanuit uit de jazz scene, de Nederlandse jazz scene.
2: Uh-huh.
0: Dat was wel heel indrukwekkend, want ja, ik had totaal geen ervaring in dat genre van muziek.
2: En waar kwamen die mensen opeens vandaan, Erik?
0: Die had ik benaderd ook via internet.
2: Okay.
0: Dat was toen nog tijd nog niet zo heel snel.
2: Ja, ja.
0: Maar het was gelukt. En die mensen hadden echt super veel interesse om mee te werken. En toen heb ik dat album gemaakt. Daar hebben we nooit live mee kunnen spelen, helaas. Want dat was heel erg moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen. Te plannen, noem maar op. Is wel jammer, maar ik heb er ontzettend veel van geleerd. Gewoon qua totaal andere genre muziek, zeg maar. En dan ga je eigenlijk met de billen bloot, om het zo maar te zeggen. En ik zat echt in de rockmuziek. En dan ga je iets doen, zeg maar, waar die anderen, zeg maar, al jarenlang in spelen. En dat is uitdagend, zeg maar. Ja.
2: En dat is wel goed bevallen, neem ik aan.
0: Ja, dat is heel goed bevallen. En ik zeg al, ik heb daar heel veel van geleerd. Niet alleen met spelen, maar ook met opnames maken, zelf opnames maken. Ook in die stijl muziek nummers schrijven. Dat is ook totaal iets anders. En dat leidde eigenlijk naar het tweede album. En dat was Grain of Food, heette dat. Dat was de bandnaam eigenlijk. De cd heette Welcome Home. En dat was meer toch meer jazzachtig gitaar gerecht. Uh-huh. Was contrabas, percussie en twee gitaren. Was ook heel leuk. Ook heel anders weer. En daar heb ik met dat album heb ik met een met name met een percussionist en een bassist heb ik dat live ook gespeeld. Uh-huh. Dus hebben op een gegeven moment hebben we daar toch behoorlijk even mee gespeeld.
2: Ja, maar je hebt meegespeeld, opname. Ging dat dan ook met vraatjes aan elkaar toesturen of toch bij jouw studio opnemen?
0: Alles is bij mij thuis opgenomen in mijn studio. Uh-huh. Het eerste album heb ik toen ik hem wel laten mixen in Hezen in Markant Studio.
2: Uh-huh. Waar jullie vroeger met Menno ook
0: vaak. Daar zaten we met Menno ook vaak. Ja. Dat is daar helemaal afgemixt. Daar heb ik toen ook de drums en zo heb ik bij Pit Studios in Weert, bij Rob Reinders, opgenomen. Met percussie en zang heb ik dat toen ook nog gedaan. Dus dat was, toen had ik thuis nog niet zoveel de mogelijkheden om dingen op te nemen. Uh-huh. Tweede album al iets meer. Dat heb ik bijna helemaal zelf opgenomen. Daar heb ik helemaal zelf opgenomen. En dat heb ik laten mixen door Peter de Wind. Peter de Wind was geluidsman ook bij Menne. Maar die had thuis zijn eigen studio. Die heeft dat toen helemaal gemixt. En dat leidde allemaal weer tot het derde album wat ik gemaakt heb. En dat was met Pega Loka, heette dat, de band. En dat was echt akoestisch. Met Nederlands, echt een klassieke gitaar.
2: Ja, Nederlands snaren.
0: Nederlands snaren. Maar dan meer naar de Latin-achtige, flamenco-achtige, nieuwe flamenco.
2: Maar Erik, toen ging je dus echt helemaal met de vinger, of met de billen bloot.
0: Ja, dat is totaal iets anders. Dat is ook de optredens. Ik ben het rock, de energie van een rockshow, zeg maar, een beetje gewend. Of toen nog tijd in ieder geval. En dan zit je eigenlijk, want we hebben echt veel gespeeld met een bassist waar ik mee speelde. Dan zit je met z'n tweeën op het podium. Het was instrumentale, akoestische muziek. En dan meestal in een theaterachtige setting. Uh-huh. Muisstil. En dan spelen, zeg maar. Dus dat is totaal iets anders.
2: Ja, mensen moesten zich focussen. Geen beeldje of 20 achter de kiezer.
0: Nee, dat is echt een theatersetting, zeg maar. Dus mensen komen binnen, gaan zitten. En die gaan echt luisteren naar de muziek. Ja. En dan daar een kopje koffie of echt theater.
2: Mooi die aandacht ook eens een keer zo, hè?
0: Ja, nee, maar ik heb daar echt heel veel van geleerd. Gewoon van hoe je eigenlijk met heel weinig instrumenten eigenlijk heel veel muziek kunt maken.
2: Ja.
0: En bij rockmuziek is het vaak, zeg maar, dat het, of het gaat hard en veel. En dat moet, het moet ook, er moet ook een energie vanaf komen. Maar als je dan met een akoestisch instrument, zeg maar, op het podium zit en dan, zeg maar, die energie kunt krijgen die je eigenlijk ook bij een rockconcert krijgt, zeg maar. Ja, dan ben je goed bezig, denk ik.
2: Ja, nee, dat wil ik wel zeggen. Je ziet ook in je smile, trouwens.
0: Ja, en soms lukt dat En soms iets minder, maar... ja, ik denk ook... vooral dat ik denk dat de laatste optredens die we daarmee gedaan hebben met de akoestische... dan waren we ook echt op weg, zeg maar, naar... ja, dat je echt zoiets hebt van oh, dat klonk echt te gek, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus, maar ja, dat is ook heel veel werk om dat goed te krijgen. En dat moet je echt focussen. En dat kun je niet, zeg maar... één keer in de maand repeteren. Of,
2: Nee.
0: Dat is...
2: Goed. Ja. Hey, we zitten nu in 2026.
0: Ja.
2: Via Spotify komen natuurlijk wat dingetjes langs. We laten daar alvast een eerste track horen van waar we eigenlijk hier voor zijn om te praten. Een nieuwe album, Dance of Life. We laten dadelijk, en die kondig je dan maar even aan, de eerste track, waar je zelfs Rob Lamotte wist voor te vangen.
0: Ja.
2: Erik, weet je wat? We gaan even naar die track luisteren. Jij kondigt hem aan en komen na die track eventjes terug. En dan gaan we het echt alleen maar even over dat nieuwe album hebben.
0: Oké. Okay. Nou, dit is de eerste nummer van het album, openingstrack, en het heet Mirror Lake.

0: Ja, het is een beetje behelpen vandaag. En naar Merrolake zijn we nog weer. Rob Lamotte op vocals.
1: Ja.
0: En daar ben ik heel eerlijk in. Ik ken natuurlijk Rob ook. Hoe heb je Rob benaderd? Ja, oké, via Facebook, via e-mail, via WhatsApp.
2: Ja, eigenlijk is contact gekomen, zeg maar. Het was zo... Ik weet niet meer welk jaar het was. Maar Rob Lamotte deed een klein toertje hier in Nederland. En nog meer landen. Maar dat was de laatste keer dat ik hem zag, zeg maar, hier in Nederland. Volgens mij was dat in Helmond of zo. En
0: toen ze de sheriff bleven slapen, volgens mij.
2: Ja, ja. En toen had ik echt zoiets van... Oh man, wat een stem en... En toen dacht ik van, als ik nog ooit zeg maar iets in de rockachtige muziek ga doen, dan ga ik hem zeker benaderen of in ieder geval proberen om iets, een samenwerking of wat dan ook. Nou, en toen kwam dit eigenlijk, was ik mee bezig om dat allemaal op te nemen. En ik had eigenlijk alle tracks al instrumentaal opgenomen. En... ik had alleen maar mijn demozang nog. Ik had nog geen definitieve zang erop staan. Dus mijn demozang stond er nog op. En die track die heb ik toen via Bas. Die heeft toen gezorgd dat ik contact kreeg met Rob. En toen daarna zijn we Rob en ik gaan mailen. En toen heb ik hem die eerste track, de Merrolake, die heb ik hem gestuurd. En hij was gelijk zo van, oh, dat gaan we doen. Dus dat was helemaal geen discussie. Dus,
0: dat is gewoon ook de openingstrek natuurlijk van je nieuwe album.
2: Ja. Dus ik was echt super, super blij dat hij ja zei daarop. En vervolgens heb ik hem die track gestuurd. Hij heeft mijn tekst gekregen en... de instrumentale versie en wat ik gezongen had. En dat heeft hij meegenomen, zeg maar. Zo heeft hij het ook ingezongen. Alleen op zijn manier. En toen stuurde mij... ik denk een week of zo, anderhalve week daarna... stuurde mij wat hij opgenomen had. En ik weet nog, ik zat in de trein... en ik kreeg de MP3 waar Rob Lamotte dan dat nummer zong. En ik kon het echt niet geloven. Ik was echt... Ik ken die man, die stem, die ken ik al 30 jaar. Of nog langer. Ik weet niet meer welk het jaar van de eerste Riverdogs. Geen idee, maar...
0: Wij zetten we 92, 93, ja. 94. Ja. In die periode.
2: Ja. En als diezelfde stem, zeg maar, zingt dan jouw tekst, zeg maar, op jouw nummer... Dan denk ik van, dat is toch niet te geloven, dit.
0: Volgens mij krijg je weer kippenvel.
2: Ja, dat is echt... Dat vind ik echt... Zo geweldig. Ik ben er echt ook super, super trots op dat het gewoon gelukt is. En op de manier waarop vind ik gewoon echt heel, heel tof. Ja, toen dat klaar was, hebben we eigenlijk... toen zei ik van, misschien kunnen we nog een tweede doen.
0: Maar het werd niet nummer 2 op het album, hè?
2: Het werd niet nummer 2. Maar het is de titeltrack geworden, Dance of Life. En ik vind het ook heel mooi, zeg maar, dat het... voor het album van mij, zeg maar... Ja, het is sowieso speciaal dat hij het gedaan heeft. Maar de eerste, dat het de openingstrack is geworden... gewoon, dus, was ook het eerste nummer wat ik schreef voor het album. Dus dat is voor mij heel speciaal. En Dance of Life... Ja, ik vind het zelf, zeg maar, een van de mooiste nummers van het album. En dat is de titeltrack. En dat vind ik ook mooi, zeg maar, dat hij daar... een bijdrage aan heeft gedaan.
0: Ja, dat heeft je natuurlijk ook een extra motivatie gegeven voor de rest van de tracks.
2: Ja. Gewoon ook qua zingen, zeker. Want ik zeg al, ik had mijn demozang erop. Het was niet heel veel anders dan wat het uiteindelijk is geworden. Maar dan hoor je, zeg maar, Rob Lamotte zingen, zeg maar. En dan denk je van, oké, de lat moet nog een beetje hoger. En dan, maar dat is ook wel leuk om te doen dan. Een beetje uitdagend. En,
0: Want op dat album, in principe heb je alles zelf gedaan.
2: Ja.
0: Rob Lamotte heeft een tweede nummer gezongen. Dennis op drums, als ik het goed heb.
2: Dennis Geraas heeft alles ingedrumd.
0: Ja.
2: Ik had de demo helemaal opgenomen, zeg maar, met geprogrammeerde drums, zoals ik dat had.
0: Mm-hmm.
2: En dat heb ik naar Dennis gestuurd. En Dennis heb ik gewoon gezegd van ja, dit is wat het moet zijn, zeg maar dan echt live. En mm-hmm. ook met de live feel. En Dennis heeft echt zo goed gedaan. Ook niet alleen qua spelen, maar ook qua opnames en zo. Daar ben ik echt super, super tevreden.
0: Ja, ook een vakman, Dennis.
2: Echt, niet normaal.
0: En ik neem aan dat je op de fiets naar hem toe bent kunnen gaan, want volgens mij woont hij in Echt, hè?
2: Hij woont in Echt, ja.
0: Echt, ja, ja.
2: Dus dat is gebeurd en daarna heb ik alles zelf weer daarop ingespeeld. Dus ja. Gitaar, bas, zang, noem maar op.
0: Dus de rest van de plaat is jouw zang?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Alles is mijn zang, ja.
0: Toppie. Maar live gaan we dat anders doen. Daar gaan we het dadelijk eventjes over hebben. 11 tracks, Erik, als ik het goed heb.
2: Ja.
0: Ja. Ik heb hier de plaat liggen. En Erik zei nou tegen mij, hij is wel op 45 toeren.
2: Dat klopt.
0: Is dat een bewuste keuze?
2: Ja, dat is een bewuste keuze. Omdat een beetje de vinylkenner, zeg maar. Die qua audiokwaliteit is het dan net iets beter, zeg maar. Tenminste, je krijgt daar... ik weet nog, zeg maar, dat ik een album had van Steve Wilson.
0: Uh-huh.
2: En draaide ik op Spotify of weet ik veel wat. Maar, en toen kreeg ik dat album ook op 45 toeren.
0: Uh-huh.
2: En ik wist niet wat ik hoorde. Gewoon die diepte en dus ik dacht van, oh, dat is echt te gek om dat te doen. Gewoon, dan kom je het dichterbij, denk ik. Ja, het is ook allemaal waar. Het ligt ook aan je installaties natuurlijk en weet ik veel wat. Maar dan kom je volgens mij het dichterbij je master. Of in ieder geval het gevoel van, toen je het opnam, zeg maar, van, oh, dit is te gek. En dan en dat wil je ook, zeg maar, dat de luisteraar, zeg maar, dat gevoel krijgen.
0: Top.
2: Ja.
0: Ja, mensen, als ik dit met beeld kon vertellen op dit moment, zie ik hier gewoon iemand stralen die hier zijn kindje mee naartoe heeft genomen. Zijn vierde kindje.
2: Ja.
0: Op dat gebied. En we gaan nog even een track draaien. Volgens mij was dat de tweede track, de tweede single die we hier Spotify...
2: Ja, tweede single, inderdaad. Er zit ook een videoclip bij, die heb ik opgenomen in Londen en in IJsland. Toevallig waren we daar en daar hebben we ook echt mooie beelden van geschoten daar. En het nummer heet City Lights.

0: Ja, soms valt een puzzel helemaal in elkaar, Erik. Ja. Zeker als je nummer al klaar hebt, wat City Lights heet. Je was in IJsland, zeg je?
1: Ja, in IJsland en in Londen. En het album gaat eigenlijk over allemaal tegenstellingen, zeg maar. Hè? Dus iets wat goed is of slecht, zeg maar. Al die tegenstellingen. En ik heb eigenlijk op het ook het artwork wat gemaakt is door Erik Fliep. Daar hebben we eigenlijk de stad, zeg maar, als zeg maar, chaos en de natuur, zeg maar, als rustig gepakt, zeg maar. En toevallig waren we dit jaar in IJsland. Nou ja, als je dat daar ziet, dan dat is echt alsof dat je op de maan loopt, zeg maar. Zo. En we waren in Londen. Dus we hebben daar video's gemaakt. Niet wetende eigenlijk dat ik die beelden goed kon gebruiken voor een clip. Dus toen dacht ik van, ik kan misschien dit zo maken dat ik die twee uitersten ook heb. En daar is die clip op gebaseerd.
0: Ja, er bestaat geen toeval in het leven, Erik. Nee, sommige dingen moeten gewoon gebeuren.
1: Ja, dat denk ik.
0: Top. En zeker, je haalde net Erik Philippe aan.
1: Ja.
0: En Erik is zo'n typetje, die vertel je dromen. Bij wijze van spreken. En hij maakt er een schilderij van. En denk je, wat waardoor je even voor mijn dromen hier getekend.
1: Ja, iedere keer weer.
0: Ja,
1: ongelooflijk.
0: Ja, en dat heeft hij ook bij deze waanzinnige mooie cover ook weer gedaan. Ja. Je hoort er bijna. Je moest een schilderij van laten maken.
1: Ja.
0: Dance of Life, mensen. Eind november trouwens via Spotify helemaal te krijgen. En dan hebben we het over de 27e. De 28e, sorry. Ja. En de 29e is eigenlijk de albumrelease party in de Weerter Brouwerij.
1: Ja.
0: En 7 november ben je trouwens nog live te zien in de Bos en Leweert. Een voorprogramma van?
1: Lavara,
0: klopt. Ja, inderdaad. Ik was even de naam kwijt.
1: Ja.
0: Hey, liveband, die heb je ook.
1: Ja.
0: Waarmee gerepeteerd?
1: We hebben al gerepeteerd, ja, inderdaad. Heel leuk, heel leuk. Dus we gaan die nummers van het album doen, zeg maar. Dat is het plan. En nog wat met extra aanvullingen van wat extra nummers. Gewoon wat we leuk vinden qua bands en zo.
0: Wat covertjes.
1: Ja, een paar covers erbij, zeg maar. Voor het publiek denk ik ook leuk.
0: Ja.
1: Maar voor ons ook. Dat je ook een beetje een complete live set hebt.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat,
0: maar dan ga je toch eventjes over hebben wie je om je heen hebt verzameld. Natuurlijk oudgediende en mennenmaatje Von Jans op drums.
1: Ja, Von en ik gaan way back, zeg maar.
0: Ja, er stond de kleuterschool gezeten of iets? Hoe zat dat?
1: Nee, we hebben samen op de middelbare school gezeten.
0: Dat is toch warm.
1: En vanaf die tijd zijn we eigenlijk samen muziek aan het maken.
0: Ja.
1: Dus al voor het mennenverhaal, zeg maar, waren we al samen.
0: Ja.
1: En we hebben al zo lang met elkaar muziek gemaakt. En toen hebben we eigenlijk een hele tijd. Omdat, Von is ook. Die woont, zeg maar, in de Randstad.
0: Ja.
1: Dus. Elkaar ook. Ja, al een langere tijd niet gezien. Maar ik had bij dit. Bij dit live. Had ik zoiets van. Oh, dat zou toch te gek zijn. Om met Von gewoon weer. Muziek te maken en live te spelen. Dus ik heb Von gevraagd. En Von die had ook nog zelfs geen drumstel meer.
0: Had hij geen drumstel meer?
1: Hij had alles verkocht. Dus dat is ongelooflijk. Maar op een gegeven moment had hij een elektrisch drumstel. Waar hij mee speelde, zeg maar. En nu heeft hij weer een echt te gek drumstel.
0: Dus, oké. Goed, je hebt ons een keer mensen weer gemotiveerd om muziek te gaan maken.
1: Ja, ik weet niet als ik de enige was, maar het is wel leuk dat hij weer een beetje aan de gang is.
0: Ja.
1: Dus, voor de rest, Cyril Willems.
0: Ja, ook een oude bekende.
1: Een oude bekende, uit Nederweert. Ook op gitaar en backing vocals, zeg maar. Wat Cyril gaat doen. En Ron Klaassen, die ook uit Weert, Tungelrooy, op bas. Dus allemaal oude bekenden van vroeger.
0: Mm-hmm.
1: En dus het is een leuk clubje mensen. En dat vind ik wel het belangrijkste eigenlijk. Dat het een beetje een leuk club is om mee samen te zijn. En
0: ja,
1: lekker muziek te maken. En,
0: ja.
1: kijken hoe ver het komt. Ik bedoel,
0: Ja, er staan natuurlijk die twee optredens gepland. Nog allemaal vrij dik bij elkaar. Dus een tourbus hoeft nog niet te worden aangeschaft. Nee, en er zijn nog geen plannen voor tour-t-shirts en noem dat maar op. En die dingetjes hebben we ook meegemaakt. Ja. Maar zou je wel zoiets van hebben van nou, wat meer showtjes als ze zich aandoen?
1: Ja, zeker. We willen zeker in 2027 wat gaan spelen. Maar ja, het is ook heel moeilijk tegenwoordig, zeg maar, om voor beide partijen, ja, voor de zaaleigenaar, maar ook voor de band, zeg maar, om zeg maar ergens te spelen met eigen muziek, met eigen werk. Alles is nieuw, zeg maar. Hè? Dus je begint eigenlijk gewoon vanaf het begin moet je het weer gaan opbouwen. En dat is heel moeilijk. Dus wat we gaan proberen is, en dat zou echt te gek zijn, om wat support dingen te doen.
0: Ja.
1: Om daar een beetje wat naam te maken of wat dan ook. Maar dat je een beetje in de kijker speelt en dan van daaruit. Maar we kijken wel hoe ver het loopt. Ik bedoel, dat is... Maar het is wel mooi als we dat zouden kunnen doen. Dat zeker.
0: Ja, support slots denk ik inderdaad. Een mooie rol om de mensen... Met de gekke muziek, wat je er niet over weer gemaakt hebt, aan een breder publiek te kunnen voorstellen.
1: Ja, en ik denk dat het voor het publiek zelf ook leuk is om, als je naar een band gaat kijken en dan speelt een leuk voorprogramma. Ja, dat is altijd leuk. En wat anders, zeg maar, gewoon wat je nog niet kent, zeg maar. Dus dat het. Dat is altijd wel leuk als dat je naar iets gaat. De mensen, dat vind ik zelf. Als dat je naar iets gaat wat je al zo vaak gezien hebt of wat dan ook maar.
0: Nee, dat klopt. Dus, nieuwe uitdaging, Erik. Ja. En het woordje live is ook weer hier van toepassing. Ja. Want wie weet dat buiten die dance of life, wat er nog meer op je live pad voorbij gaat komen.
1: Dat is niet te zeggen.
0: Ja. ik ga dat een beetje afronden en dan gaan we een primeurtje doen. Want ja, er zitten natuurlijk twee tracks af via Spotify te beluisteren.
1: Ja.
0: Maar Erik was zo aardig om nog twee tracks stiekem te mailen. En dan mag hij dadelijk zelf een keuze maken wat we gaan draaien. Erik, je gaat nu op Lamotte hierop meezingen. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten voordat jij dat laatste nummer gaat kiezen en gaat aankondigen. Zal er nog een zanger zijn of een zangeres van je van zeggen, hey. En dan heb ik het niet over iets wat heel lastig bereikbaar is, maar je denkt van, dat zou ook nog leuk zijn.
1: Oeh. Dat is wel een moeilijke vraag. Ja, één zangeres vind ik echt super geweldig. Maar ik weet, die is niet te bereiken. Maar die komt toevallig ook uit Canada. En dat is Amanda Marshall, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is echt... Als je die video's op YouTube wel eens kijkt, zeg maar. En dan moet je die live zingen, dat is niet van deze wereld, zeg maar.
0: Nee, klopt. Ik krijg meteen een nummer Let It Rain in mijn hoofd. Waarom weet ik niet?
1: Oh, oké. Okay.
0: Zeker omdat het misschien vandaag geregend heeft. Maar dat is ook een nummer van haar, toch? Hè? Let It Rain.
1: Klopt, ja. Maar dat is... Gewoon qua zangeres vind ik dat gewoon... Hoe die... Ja, dat is gewoon, vind ik gewoon geweldig hoe die zingt, zeg maar. Ja, dat kan ik wel waarderen.
0: Oké. Okay. Nou, zangeres gehad. En ja, daar ben ik weer zo stout. En denk ik van... Je hebt alles zelf gedaan.
1: Ja.
0: Zou dat ook niet zo een muzikant zijn waar je van denkt... ik zou te gek vinden als hij een solo op mijn plaats zou spelen?
1: Op mijn plaats een solo?
0: Uh-huh.
1: Oh ja, daar zijn er genoeg.
0: Oké, maar stel je voor, we zouden nu het nummer van die persoon hebben... en die zouden nu kunnen bellen. Wie zouden we nu gaan bellen?
1: Als het in een rock scene zou zijn, Andy Timmons.
0: Oké. Okay. Goed. Niet dat je nummer van Andy Timmons hebt, maar dat is wel hele goede dingen. Erik, bedankt voor je tijd. Ik heb meer dan genoeg materiaal. Dus mensen, goed dat je leuk luisterplezier hebt gehad. En Erik zit even een keuze te maken welk nummer nu als laatste gaan horen. En dat doe ik daarna op het stopknopje.
1: Het nummer gaan wij draaien van het album. Het komt op kant B volgens mij. En het nummer heet When You Know.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
6: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor 100 euro geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van

0: Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
1: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Met RTP Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

Ja, genoeg van Erik en mij gehoord in het vorige uur. Komende uur, de Rock Classics, laat ik je ook non-stop lopen. Tot volgende week zou ik zeggen, weer een uur Rock on Your Radio. En dan zetten we al op 20 oktober, mensen. Time flies. Nog eventjes en het is weer kerst. Maar ECDC zorgt vanavond als eerste voor de belletjes.

0: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Lindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
5: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Bij Taxi Centrale Beers.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9... en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: afstrakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9... en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio.

0: Brakke zet de tijd op 2:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9... en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.